Mijn moedersproch nog niet verloren. Dat is het, wo ich stolz drauf bin.